0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

verschil. Of ik nou in Rotterdam ben of in Nashville, Tennessee, als ik thuis ben, luister ik ook naar Crossroads Country Radio. Let me tell you the story.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Elke dag.
1: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Goedemorgen luisteraars. Op 23 maart overleed James Wesley Voigt, beter bekend als Chip Taylor, 86 jaar en 2 dagen oud. Als countryzanger en songwriter heeft hij aardig wat roem vergaderd, hoewel zijn meeste songs toch eigenlijk beter leenden voor popuitvoering. Hij overleed aan keelkanker. Het hele uur zullen we songs draaien die hij schreef, zoals Worry van Johnny Tillotson, 1964. En ook de volgende 3 zijn van dat jaar.

Voor Ginny Arnell schreef Chip Taylor He's My Little Devil. Zij was een popzangeres die één LP wist uit te brengen, ook in 1964. En zijn eerste songs werden weinig gecoverd, maar On My Word, dat hij zelf uitbracht, werd onder meer opgepikt door Cliff Richards. En dat was toch een grote jongen. En over Don't Say It zijn de bronnen niet helemaal duidelijk. Maar waarschijnlijk schreef hij het voor Dusty Springfield. En die hoorde u. Ze had zich toen nog maar net losgemaakt van haar broer. Haar echte naam was Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien.

Lonely Ish As Lonely Does werd eerst uitgebracht door de Fleetwoods, een rockduo. Maar ik vond het van Bobby Shaftoe toch mooier, hoewel hij ook meer pop dan country zong. En Here Sits At My Table moet hij voor Bobby Caldwell hebben geschreven. We kennen het verder alleen van de Noordpaal Vlata. En dan komen we in 1965 bij Springtime. Het eerst uitvoerde de New Christie Minstrels, maar ik vond hem van de Browns wel zo mooi. Ze namen 3 maanden later op.

En dat was nog eentje van Johnny Tillerson uit juni 65, Without Your Sweet Lips or Mine. Ik vond het alleen terug bij een paar popartiesten. I Can't Let Go was een van de nummers die Chip schreef voor Evie Sands, maar ik vond er van Linda Ronstedt veel beter. Dit nummer is nog aardig gecoverd en de Hollies hadden er nog aardig succes mee ook. En van I Can Make It With You vond ik ook nog een kleine 10 uitvoeringen, maar de oorspronkelijke was van Jackie DeShannon, dus mocht die...

Uit 1966 komt I'm Not Sure What I Wanna Do van de band Just Us. Oftewel El Corconi en Chip Taylor. Samen schreven ze ook wel en als ze zongen was het folk. Ik heb er slechts één cover van gevonden door een rockband. En weer een jaar verder komen we dat mooie Angel of the Morning tegen. Dat had Chip weer voor Evanescence geschreven, maar dat zal een vergissing zijn geweest. Zeker 110 covers zijn ervan en het was nog even lastig kiezen. Maar het werd Connie Eaton, die slechts 49 jaar oud is geworden. Ook zij overleed aan kanker. En van Storybook Children zijn ook wel aardig wat covers te vinden. Bijvoorbeeld van onze eigen Sandra en Andres, die er in ons land nog aardig succes mee hadden ook. Ik nam hem van Don Williams.

Voor Harry Belafonte schreef Chip Taylor A Strange Song. Weinig gecoverd, maar wel door de Sandpipers. En die vond ik best mooi. Dat was een folk trio uit Californië dat ze zong in het Engels, Spaans, Portugees, Latijn en Tagalog. Een taal van de Filipijnen. En voor Run Boy Run liet ik het duo Just Us nog een keertje opdraven. Oftewel Chip Taylor en El Corconi. En dan maken we een sprongetje naar 1970. There's No Angel On My Shoulder. Door de Pozo Seco Singers. De groep met wie Don Williams veel samenwerkte.

Voor Gene Fox schreef Chip Taylor Working Girl. Dat werd vrijwel niet gecoverd. En Gene was toch eigenlijk weer een popzangeresje. Maar gewoon ermee door. Van Sweet Dream Woman zijn er een paar. Onder andere van Waylon Jennings. En van de oorspronkelijke zitten we intussen in 1971. En Clean Your Own Tables zong Chip eerst zelf. Later wisten ook Johnny Cash en Vernon Oxford het te vinden. En ik nam de laatste.

Voor Carl Dobkins schreef hij A Little Bit Later on Down the Line. Die vond ik van Bobby Bear wel weer aardig. En zelf zong hij weer May God Be With You, maar die hebben we ook van Melbourne Montgomery. Nou, er kan er nog één. Ik heb nog Stoney Edwards en Emmylou Harris liggen. Maar ik heb ook nog een duet van Chip Taylor en Carly Rodriguez. Laten we die maar doen. Your Name Is On My Lips. En dan stop ik die andere twee in de reservebak. Die kunt u luisteren via hans.vedeveen.org. En dat was dan Chip Taylor. Hij rustte in vrede.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe het dan naar hans@vredeveen.org. 2 weken geleden was ik begonnen met de 30 mooiste bluegrass songs volgens de Americana Music Appreciation Crossroads. Ik heb toen de nummers 30 tot en met 15 gedaan, dus we gaan verder met nummer 14.

Op 14 staat The Fields Have Turned Brown. Niet door de Stanley Brothers, maar door Red Allen en David Crisman. Plus Jerry Katsia en Fuzzy Clemens. Als jaar wordt 2019 vermeld, maar Red Allen is al in 1993 overleden. Dus dat zal niet lukken. De opname was van 1991 en de fiddle van Jim Buchanan. En op 13, You're Drifting Too Far From The Shore. Alweer niet door de Country Gentlemen en ook niet door Emmylou Harris, maar door John Starling en Ricky Skeks uit 1980. En ook Paul Kraft, Tony Rice en zelfs Emmylou aan meededen. De eerste die met hem meezong leek me Paul Kraft. Toch wel een bijzondere opname.

2012 wilde Circle be unbroken door de Nitty Gritty Dirt Band met vele gasten. Mabel Carter, Jimmy Martin, Earl Scruggs, prachtige song van A.P. Carter uit 1971. 11, de Kentucky Waltz van Bill Monroe, door hemzelf geschreven en opgenomen op 13 februari 1945. Met Stringbean, Chubby Wise, Tex Willis en Sally Ann Forrester.

En dan de top 10. Om te beginnen Uncle Pen, niet door Bill Monroe, maar door Ricky Skeks, opgenomen 28 juni 83. Ricky zong alleen, Lou Reed speelde banjo en Bobby Hicks fiddle. En op 9 toch Bill Monroe en de Bluegrass Boys nog een keer met Blue Moon of Kentucky, dat hij ook alweer schreef. Ze wilden de versie van 16 september 1946 hebben met Flatt & Scruggs in de band, de mooiste.

Op 8, The Darkest Hour is Just Before Dawn door Ralph Stanley, The Clinch Mountain Boys, featuring Ricky Skeks en Keith Whitley. Ralph schreef het ook en de broers namen het al in 1960 op. Op 7 zien we alweer een verrassende keus, Precious Memories van Emmylou Harris. Het wordt weer een traditional genoemd, maar in werkelijkheid werd geschreven door G.B.F. Wright. Die leefde van 1877 tot 1959. Hij heeft net nog de beroemde vertolking door Jim Reeves meegemaakt. Emmylou nam het op dezelfde dag op als Angel Band dat we de vorige keer hoorden.

Op 6, het wordt spannend. Earl's Breakdown door de Nitty Gritty Dirt Band, maar eigenlijk door Earl Scruggs. De band nam het op in 1971 en Earl had het met Flat en de Foggy Mountain Boys al in 1951 vastgelegd. En die was eigenlijk wel zo mooi. Op 5, maar ik moet u waarschuwen dat de top vrij voorspelbaar was. Reunion in Heaven door Lester Flat en Earl Scruggs en de Foggy Mountain Boys 1957. En toch weer een beetje vreemde keus. Het werd al 5 jaar eerder opgenomen, maar het bleef op de plank liggen. De boys waren Curly Sackler, Benny Martin en Jody Rainwater.

En het wordt nog steeds gekker. Op 4, I Am A Man of Constant Sorrow, instrumentaal door Norman Blake. En op 3, hetzelfde nummer door de Stanley Brothers. Traditional, zegt de Americana Music Appreciation. En weer zitten ze ernaast. Het werd geschreven door Dick Burnett, die leefde van 1883 tot 1977. En in mei 1928 werd het al op de plaat gezet door Emery Arthur. De Stanleys volgden in 1951 en het was trouwens lang niet hun beste. Denk maar aan Rank Strangers.

En dat waren ze dan. Op de tweede plaats de Foggy Mountain Breakdown van Flat & Scruggs. Hij zou toch eigenlijk op één moeten staan. De opname is van 11 december 1949. En in de band zaten Benny Sims, Curly Sackler en Howard Watts. En bovenaan I'm On My Way Back to the Old Home door Bill Monroe. Met Jimmy Martin, Rudy Lyle, banjo, Joel Price, bas, Vessel Clemens fiddle, 1952. Nou, toch mooi dat die oudjes bovenaan staan. Ik heb er tussendoor een paar weggelegd die ik ook wil laten horen.

Bij Mama's Hungry Eyes van Merle Haggard op 25 zei ik dat ik hem van Emmylou Harris mooier vond. Nou, u kunt beoordelen. En bij Catfish John van Alton in the Way op 21 merk ik op dat ze toch eigenlijk de originele van The Country Gentleman zouden moeten draaien. Charlie Waller, Bill Emerson, Doyle Lawson, Mike Aldrich, Bill Yates, Al Rogers en Ricky Skeks.

Bij Angel Band van Emmylou Harris op 20 zei ik dat ze toch die van Carl Story hadden moeten doen. 8 oktober 58 met Willie en Franklin Brewster en Benny Sims. En bij Dixieland op 17 vond ik dat toch Bill Clifton erin had moeten staan met Are You From Dixie, het Red Rector en Jean Blaise Rocha. Nu heb ik morgen nog tijd genoeg om de allermooiste aller tijden nog eens te doen. Carl Story en de Rambling Mountaineers met Pass Me Not 1971. Met Harold Austin, Mitchell Moser. Maar let eens op die viool van Randall Collins. En op die mandoline van Red Rector. En de tijd die over is, die gaat naar de Strootklinkers. Want die hadden er toch ook in moeten staan. Tot de volgende week. Het heet Twee Duisternen.

0: country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

In dit uur gaan we ruim 20 jaar terug in de tijd naar de top 30 meest gedraaide bluegrass songs volgens de National Bluegrass Survey van het tijdschrift Bluegrass Unlimited van november 2005. En zoveel kan ik er niet draaien in een uur en daarom begin ik maar gewoon met nummer 1 en dan zien we wel hoe ver we komen. En die nummer 1 was Phil Ledbetter met California Cottonfields, geschreven door Earl Montgomery en Dallas Frazier. Er staat op de cd Slight Effects. Phil Dobro en verder Cody Kilby, Scott Vestal, Andy Leffits, Stuart Duncan, Byron House. Marty Raiborn zong de lead en Robert Hale en Daryl Webb zongen met hem mee.

Op 2 stonden Doy Lawson en Quicksilver met You Gotta Dig A Little Deeper van hun gelijknamige cd. In de band onder andere Jamie Daly, die ook zong, en Terry Bocom en Barry Scott. Op 3 de Kruiskals met Me and John and Paul van een titelloze cd. Dit was de band van Terry Eldridge, David Talbot, Jimmy Mattingly, Danny Roberts en Terry Smith. Ook geen kleine jongens. En op 4 Blue Highway met Marble Town, titelsong van een album dat het ook erg goed deed. En dit waren Tim Stafford, Jason Burleson, Sean Lane, Rob Ikes en Dwayne Taylor. En het werd geschreven door Mark Knopfler.

James King stond op 5 met Echo Mountain. De cd heet The Bluegrass Storyteller. Onder andere Kevin Prater en Adam Haynes deden mee. En moeten de song niet verwarren met Mountain Echo van Roy McInnes. Op 6 stond er weer eentje van Doyle Lawson, Heartbreak nummer 9. Maar ik doe er van ieder niet meer dan 1. Dus naar 7, Alison Krauss en Union Station met Rain Please Go Away. En dat staat op de toch wel heel beroemde cd Lonely Runs Both Ways van juni 2005. En toen al zat Ron Blok in de band om banjo te spelen. En Dan Timinski die zong Jerry Douglas en Barry Bales. En op 8 komen we Larry Sparks tegen met de vreemde titel 1-800 Do You Care. Het album heet eenvoudig 40. En als dat betekent dat hij toen al 40 jaar actief was, dan zou hij nu dus al 60 jaar van die mooie muziek maken. In de band Larry Gitaar, Scott Napier Mandoline, Randy Koors Dobro, Larry D. Sparks Bas, dat zal zijn zoon zijn, en voor het meezingen Ronde Vincent en Sonja en Ben Isaacs.

Op 9 stond Ronda Vincent met I've Forgotten You, maar die was met te lang, die zet ik achteraan. Op 10, The Chapmans met de Ode to the Simple Man, dat is mooi van hen. De cd heet ook zo, Simple Man. John, Bill, Jeremy en Jason Chapman als gasten Stuart Duncan en Rob Ikes. En Jeremy zong de lead, John en alweer Sonja Isaacs zongen mee. En de Lonesome River Band op 11 met Coming Home to You. In de band onder andere Brendan Rickman en Sammy Sheeler. En 12 de Kenny en Amanda Smith Band met Always and Never Enough. Weer een titelsong. En zij hadden Steve Huber voor de banjo en het werd geschreven door Tim Stafford en Steve Gulley.

zijn toen nummer 13 van de top 30 van november 2005. De Del McCoury Band met Nothing Special van de cd The Company We Keep. Del, Rob en Ronnie plus Jason Carter en Mike Bubb. 4 jaar later zou Alison Brown een album maken met de titel The Company You Keep. 14 was er weer eentje van Larry Sparks, Georgia Pieces. En 15 Becky Buller met Opal, Ruby en Pearl. Van haar album Little Bird schreef ze op een na alle nummers zelf. Sommige samen met iemand anders, zoals deze song met Carl Jackson, die ook meezong. Wayne Benson speelde mandoline. Op 16 stond Echo Mountain van Cedar Hill, dezelfde als die van James King hoorde. Ik heb hem weer achteraan gezet. En op 17 was de Katie Kellick Band met A Warme Kind of Blue, alweer een titelsong. Katie schreef wel de meeste, maar niet alle nummers zelf, maar deze weer wel. En ze zong ook de lead.

Op 18 James King, die hadden we al. Op 19 de Crascals, die hadden we al. Op 20 Lou Reed en Caroline met Time van het album Time met Ron Stewart en Randy Coors. En op 21 Door Lawson, die hadden we ook al. 22 een minder bekende Bobby McKee met Seven Spanish Angels. De cd heet Ten Shades of Green, maar wie er meedoet weet ik nu eens een keertje niet. 23 de Lonesome River Band en 24 Open Roads met Lucky Drive van het gelijknamige album. Maar nu kan ik er nog hoogstens met twee doen. De Steep Canyon Rangers met One Dime at a Time op 26 en Larry Rice met Clouds Over Carolina op 27. Ik zet het programma na afloop op mijn website hans.vdveen.org en daar zal ik dan ook nog de nummers achter zetten waar ik nu niet aan toe kwam. Want het is de hoogste tijd dat ik opstap. En tijd om een hapje te eten. Tot de volgende week. Zondagmiddag 13 maart hebben we weer een bluegrassband in Hoogwoud. Het zijn de Johanna's Mountain Boys uit Friesland. Dat is een heel aardige band met veel ervaring. Zet hem in uw agenda.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Pilots van hun album When She Gets Close To Me. U hoorde Just To See You Smile, een schitterende cover van de original die Tim McGraw ooit uitbracht. Goedemiddag en welkom bij Country Love hier op Crossroads Country Radio. Het is de laatste zaterdag van de maand en dat betekent dat Country Love in het teken staat van de Nederlandse countryartiesten. Het komende uur hebben we dan ook oldies, but goodies, maar natuurlijk ook wat nieuwe songs. Zoals de nieuwe single van Ilse de Lange, Something Good.

De band Savannah met een uitvoering van Lay Down Beside Me, geschreven door Don Williams. U kunt de band Savannah gezien optreden op 14, 15, 16 augustus tijdens het Country Weekend in Oorschot. En dit jaar heeft het festival een bijzonder jubileum te vieren, namelijk het 40-jarig jubileum, want dit Country Weekend wordt al sinds 1986 georganiseerd. Dit jaar staat Savannah daar op het hoofdpodium, onder andere samen met Dick van Altena. En ja, er staan nog veel meer artiesten op dat festival, zoals de TR Country Band zie ik hier staan en Two of a Kind duo. DJ Henk is present en op vrijdag vindt de jaarlijkse talentenshow weer plaats. Kortom, alle redenen om richting Oorschot te gaan. Daar lekker op de camping te verblijven en te genieten van schitterende country muziek. We gaan naar het trio Change of Key, want dat is een trio dat ook al heel lang meedraait. Momenteel even een zomerstop heeft, maar zij beginnen in september weer met hun maandelijkse Country Café in Concordia. Voor de fans van Change of Key die moeten wachten tot het september is, draaien wij gewoon vanmiddag hier in Country Love even een mooie song van hun laatste verschenen album, Paper Doors Into the Past. I Just Know, Change of Key.

Change of Key hoorde u met I Just Know. En dat is een van de vele mooie songs van dit album Paper Doors Into the Past. Een man die veel betekend heeft voor de countrymuziek in Nederland, maar toch niet als zodanig erkend wordt, dat is Henk Wijngaard. Vanmiddag wil ik even bij deze geweldige zanger stilstaan, want hij heeft countrymuziek in een Nederlands jasje gestoken en dat toch bekendgemaakt bij een zeer groot publiek. En niet alleen bekend, maar ook populair. In mei jongsleden vierde hij zijn 50-jarig artiestenjubileum en een 80ste verjaardag. Henk Wijngaard werd natuurlijk landelijk bekend met De Vlam in de Pijp in 1976. Hij schreef ook de nodige songs zelf, maar nam ook de nodige covers op, zoals Moving On van Merle Haggard, vanmiddag in de uitvoering van Henk Wijngaard.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Even Cowgirls Get the Blues. U hoorde Jackie van de Grient van het album Sings Emmy Lou Harris. En dat doet ze geweldig goed, dat mag wel gezegd worden. Mooie uitvoering van deze song. Een band die al heel lang bestaat en op een 50-jarig jubileum afstevert. Dat is Major Dundee. Tot 1994 heette ze de Major Dundee Band. Maar in dat jaar veranderden ze hun naam naar Major Dundee. Ze brachten het album Making History uit en dat maken ze maar al te waar als je nu al 48 jaar lang in de Nederlandse country actief bent. Op het album Making History staat het mooie Going Loco met daarop Flaco Jimenez samen met Major Dundee.

De Hillbilly Boogeyman van hun album Rocking and Clogging uit 1999 alweer hoorde u A Fool Such As I. Onze inspirational song die is deze week van niemand minder dan onze eigen Welen. Vorige week zaterdag stond hij samen met het orkest van de Marechaussee in Apeldoorn in het Oranjepark de Sterren van de Hemel te spelen. Een bijzonder concert waarvan ik hoop dat er binnenkort wat van uitgezonden wordt op tv. Maar vanmiddag hier in Country Love doet hij het even zonder orkest, maar gewoon Waylon en zijn gitaar in I Do Believe.

Steelgitarist Tom Marcheurs van de band The Tumbleweeds hoorde u met Close Up Steel. En dat komt van het album Sweet Memories dat The Tumbleweeds in 1976 uitbrachten. We draaien vanmiddag daar nog een mooie song van, namelijk de titelsong The Tumbleweeds met Sweet Memories.

Saskia en Serge hoorden u met Sing You a Love Song en dat komt van hun album In Nashville, USA uit 1977. Want dat was het jaar dat zij hun grote successen vierden in Amerika maar liefst, op het podium van de Grand Ole Opry. Inmiddels heeft de countrymuziek in Nederland ook zijn eigen rijke historie opgebouwd met allerlei artiesten, bands en solisten. Maar we hebben ook wel eens een gelegenheidsband. En dat was de Country Gazette Band, vernoemd naar het tijdschrift Country Gazette. In 1994 brachten ze het album Without Frontiers uit. En dat was echt een mooi album. Jammer dat er nooit opvolging aan is kunnen geven. Vanmiddag kijken we even terug in Country Love, naar dat jaar, naar dat album met de Country Gazette Band, Still Burning For You.

have to make some changes van Frank Jansen. Het komt van zijn album Sings Marty Robbins en dat doet hij geweldig goed. We gaan nog even terug naar de jaren 70 met Somerset. Ook zij stonden op het podium van de Grand Ole Opry in die tijd. Met onder andere de song die ze zelf schreven, Nashville, Tennessee.

countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Shut Up and Drive hoorde u van mijn alter ego Helen Hayes. We komen daarmee wel aan het eind van dit uur Country Love op Crossroads Country Radio. We gaan het weekend in met een band die ook al heel wat jaartjes meegaat. Dat is de West Virginian Railroad Band, zoals ze eerst heette, maar nu heten ze ook gewoon West Virginian. Dance the Last Dance is de titel van het album dat in 1993 verscheen en de song waarmee wij het weekend in gaan. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend en graag weer tot volgende week.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Dance. In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moves. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: This song I wrote last summer sometime, we were playing in San Bernardino. We went and saw a fortune teller, and he laid it on me right where it all was, so I wrote a song called Tombstone Shadow.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

crying and weeping, swearing to you.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, dit kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl. Started trying.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En we zitten, Country Rants zit deze 2 maanden in de vakantiemodus. Dat wilde zeggen, we hebben geen vaste items. Maar we gaan deze 2 maanden wel al keer het eerste uur een special, een artiest behandelen, een hele uur lang. En deze keer is het Henry William Thompson leefde van 3 september 1925 tot 6 november 2007. En Hank was een Amerikaanse countryzanger, songwriter en muzikant, wiens carrière 7 decennia omspande. De muziekstijl van Thompson, die omschreven wordt als honky-tonk western swing, was een mix van viool, elektrisch gitaar en steelgitaar, met zijn kenmerkende soepele baritonstem. We beginnen met Humpty Dumpty Heart.

0: my heart, but boom, I got a Humpty Dumpty heart.
1: Hank Thompson's begeleidingsband, de Brazos Valley Boys, werd 14 jaar op rij door Billboard verkozen tot beste country-western band. En Thompson streefde naar een lichtere versie van de western swing sound die Bob Willis en anderen speelden. Maar desondanks behaalde de Hank Thompson sound meer top 40 country-hits dan die van Bob Willis. We gaan naar The Grass Looks Greener.

0: over there.
1: Hank is geboren in Waco, Texas, Amerika, en was Thompson's al op jonge leeftijd geïnteresseerd in muziek en won hij verschillende amateur harmonica wedstrijden. Hij besloot zijn muzikale talent verder te ontwikkelen nadat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Amerikaanse marine had gediend als radiotelegrafist en elektrotechniek had gestudeerd. We gaan nu Help Wanted.

Later dat jaar, nadat hij de regionale hits had gehad met zijn eerste single Hoa Sailor en bijna gelijktijdig California Woman voor een ander label in Dallas, koos Hank ervoor om fulltime muzikale carrière na te streven. We gaan naar Honky Tonk Girl.

In 1952 bracht Henk zijn eerste nummer 1 single uit, The Wild Side of Life, en met een gelijkwaardige regel: I didn't know God made honky tonk angels. En deze regel inspireerde songwriter J.D. Miller tot het schrijven van het antwoordnummer It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels, ook uit 1952. En dat de eerste hit werd voor de pionierende vrouwelijke countryzangeres Kitty Wells. We gaan naar If Loving You Is Wrong.

Ja, Thompson begon te zingen in een klagelijke honky-tonk-stijl die leek op die van Ernest Tubb. Maar omdat hij meer optredens in danszalen van de Zuidwesten wilde, herstructureerde hij zijn band, de Brazos Valley Boys, om een lichtere versie te spelen van de Western Swing Sound die Bob Wills en de anderen beroemd hadden gemaakt. We gaan naar The Blackboard of My Heart.

Van 1947 tot 1964 nam hij platen op voor Capitol Records, waarna Henk overstapte naar Warner Bros. Records, waar hij van 66 tot 67 bleef en van 68 tot 1980 nam hij platen op voor Dot Records en de opvolgers daarvan, ABC Dot en MCA Records. We gaan naar, even kijken, Squalls Along the Yukon.

In 1997 bracht Thompson Hank Thompson en Friends uit. Een verzameling solo-nummers en duetten met enkele van de populairste artiesten uit de countrymuziek. En in 2000 bracht Hank een nieuw album uit, Seven Decades. Titel weerspiegelde zijn opnamegeschiedenis van de jaren 40 tot de jaren 2000. We gaan naar Oklahoma Hills.

En Thompson werd in 89 verkozen tot lid van de Country Music Hall of Fame en werd in 97 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. En Hank bleef tot kort voor zijn ziekte door de Amerika toeren. Vaak werkte hij samen met de heropgerichte versie van de Brazos Valley Boys, waaronder enkele oorspronkelijke leden. We gaan even kijken. He's Got a Way with Women.

Hoewel Hank in latere decennia niet meer zo prominent aanwezig was in de country-hitlijsten, bleef Thompson tot ver in zijn 80ste levensjaar een opnameartiest en een publiekstrekker tijdens concerten. We gaan naar Next Time I Fall in Love.

Ja, Thompson's laatste publieke optreden was op 8 oktober 2007 in Waco, Texas en zijn geboorteplaats. En Thompson, die het grootste deel van zijn volwassen leven rookte, werd medio oktober opgenomen in het ziekenhuis in Texas vanwege kortademigheid en werd een bijzonder agressieve vorm van longkanker bij hem vastgesteld. We gaan naar Kindly Keep It Country.

op 1 november 2007, 2 dagen na zijn ontslag, annuleerde Thompson de rest van zijn Sunset Tour van 2007. Hij stopte met zingen en ging naar een hospice in een huis in Keller, Texas en overleed 5 dagen later op 6 november 2007 op 82-jarige leeftijd. We gaan naar Asphalt Cowboy.

Volgens Thompsons woordvoerder Tracy Pidcock, president van The Heart of Texas Records, verzocht Thompson om geen begrafenis te houden. Op 14 november vond er een viering van het leven plaats, toegankelijk voor zowel fans als vrienden in Billy Bob's Texas. Een country- en westernclub in Fort Worth die zichzelf profileert als werelds grootste honky-tonk. We gaan naar Dance With Me, Molly. They say-

Henk was actief van 1946 tot 2007. En Henk heeft 49 albums uitgebracht bij meerdere platenmaatschappijen. En hij is 2 keer getrouwd geweest. En we gaan naar The King of Western Swing.

Zijn eerste vrouw, Dorothy Jane Ray, met wie hij in 1948 live op de radio trouwde, tot 1970, toen scheidde hij. Zijn tweede vrouw, Anne Williams Thompson, trouwde hij mee in 1970 tot 2007. Die als zakenpartner bij Henk Thompson Enterprises werkte en verantwoordelijk was voor marketing en verkoop. En ze bleef met hem getrouwd tot aan zijn overlijden in 2007. We gaan alweer de laatste van hem draaien. Driving Nails in My Coffin.

Ja, dit was de special van Henk Thompson. Volgende week een nieuwe. En dan hebben we Ben Steeniger als special in het eerste uur. Een uur lang Ben Steeniger dus. Omdat we eigenlijk weer het begin van de even maand hebben. Niet helemaal waar, maar het is, we gaan er gewoon vanuit dat het zo is. We gaan naar de jaren 50 met Arlie Duff, geboren als Arlie Elton Duff op 28 maart 1924 en overleden op 4 juli 1996. En Arlie was een Amerikaanse countrymuzikant. Zijn grootste hit was You All Come uit de 53. En Arlie Duff werd in 24 in Texas geboren en zijn vader Al Duffus leerde hem zingen en hij trad samen met zijn zus Louise op tijdens kerkdiensten. We gaan die ook Alligator Come Across.

James Leroy O'Gwin leefde van 26 januari 1928 tot en met 19 januari 2011. James was een Amerikaanse countryzanger. Tussen 58 en 62 nam hij platen op en behaalde 6 noteringen in de Hot Country Songs hitlijst. Zijn werk werd geproduceerd door Papa Daly, die vooral bekend stond als producer van George Jones. We gaan naar My Name is Mutt.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Welkom terug in het tweede uur van Country Rants met ondergetekende Harry Ettema. En de Country Rants staat in vakantiemodus. Dat wil dus zeggen, we hebben geen vaste items. Alleen gaan we deze twee maanden het eerste uur een special doen van één artiest. En het tweede uur, neem me niet kwalijk, gaan we ook in iets aparts doen. Ja, muziek uit een bepaalde periode of verzoek, noem maar op. We gaan, we eindigden het eerste uur, dat moet ik ook even zeggen, van Jimmy Skinner met I Found My Girl in the USA. En Benjamin Willem Barnes Jr. is geboren op 1 januari 1934 in Beaumont, Texas. En overleden op 8 augustus 1985. En Benny was een Amerikaanse countryzanger, songwriter en gitarist. En Benny is vooral bekend van zijn hit Poor Man's Riches uit 1956... En Benny raakte bevriend met George Jones, die hem begeleidde. Nou, dat nummer gaan we dan ook maar even gaan draaien.

Ja. Bobby Helms is geboren in Bloomington, Indiana, op 15 augustus 1933. En overleden in Martinsville, Indiana, op 19 juni 1997. En Bobby was een Amerikaanse countryzanger en componist van Jingle Bell Rock. En Bobby Helms trad als kind samen op met zijn broer Freddie als de Helms Brothers. En Ernest Tubb haalde hem in de 50e jaren naar Nashville en bemiddelde met een platencontract. We gaan naar Just a Little Lonesome.

Darrell Orvis Glenn leefde van 7 december 1935 tot en met 9 april 1990. En Darrell was een Amerikaanse zanger en songwriter. Hij maakte voor het eerst naam in de muziekwereld met zijn opname van Crying in the Chapel, uitgebracht in 1953 en geschreven door zijn vader, Artie Glenn. We gaan hem draaien, Crying in the Chapel.

0: Ernest Dale Tubb is geboren in Crisp, Texas op 9 februari 1914 en is overleden in Nashville op 6 september 1984. En Ernest was een Amerikaanse countryzanger en pionier van de honky-tonk muziek. Beïnvloed door de muziek van Jimmy Rodgers begon hij als jongeling gitaar te spelen. We gaan naar de Yellow Rose of Texas.
1: There's a yellow rose in Texas that I'm gonna see. Nobody else could miss her, not half as much as me. She cried so when I left her, it like to broke.

George Jones, die is geboren in Saratoga, Texas op 12 september 1931 en overleden in Nashville, Tennessee op 26 april 2013. En George was een Amerikaanse countryzanger. Na zijn muzikale carrière kende Jones een roerig leven. Hij haalde dikwijls de krantenkoppen met berichten over dronkenschap, diverse relaties en geweld. Ook miste hij vele optredens, wat hem de bijnaam No Show Jones opleverde. We gaan naar Why Baby Why.

Hank Snow is geboren als Clarence Eugene Snow in Liverpool op 9 mei 1914 en overleden in Madison op 20 december 1999. En Hank was een Canadese countryzanger. Op 12-jarige leeftijd verliet Snow zijn woonplaats en scheepte hij zich in als scheepsjongen op een vrachtschip. En rond 1929 hoorde hij voor de eerste keer platen van Jimmy Rodgers en was hij meteen gefascineerd. We gaan van hem draaien, Whispering Rain.

Ja. Lawrence Loughlin is geboren in McLellan, Florida, op 15 februari 1919 en overleden in Brewton op 8 maart 2009. En Hank was een Amerikaanse countryzanger. Zijn grootste successen behaalde hij rond 1960. En in Nederland behaalde hij 2 hits. Send me the pillow that you dream on. And please help me, I'm falling. We gaan even naar Geisha Girl. Die gaan we draaien.

Ja, vervelende bekomstigheid is met die oude nummers dat ze allemaal aan de korte kant zijn. Dus al die nummers die ik nu in deze uitzending gedraaid heb, duren nog geen 3 minuten. De langste is nog niet eens 3. Maar goed, we komen er wel uit. We gaan naar Marvin Rainwater, Whole Lotta Woman.

Ja, ik geef geen garantie dat de rest van de nummers die ik nu nog moet draaien uit de jaren 50 komen. Ik vermoed het haast wel, maar ja. George Jones, nou nog maar een keer, een van Tender Years.

wat doen er nog een van Jim Reeves achteraan? Maar Jim Reeves, die is geboren op 20 augustus 1923 in Galloway, Texas, in Amerika. En hij is overleden op 31 juli 1964. Hij is helaas maar 40 jaar geworden. In Brentwood, Tennessee, ook in Amerika. Hij was 1,82 meter, zie ik hier staan. Ja, goed, niet dat dat zo heel belangrijk is, maar... Wat was het laatste nummer dat Reeves vong? Even kijken. Het laatste dat hij opnam. I'm a Hit Again. Nou, dat weten we dan ook weer. We gaan naar Whispering Hope. En dat is de laatste van deze uitzending. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Maar dan met alleen Benelux artiesten. En onze special is Bob Ben Steeniger. Tot volgende week.

Ja, het klokje heeft weer 8 uur geslagen op de laatste donderdag van de maand. En dan is het traditiegetrouw het programma Moonlight. Programma voor country lovers. En dan in het bijzonder mensen met, ja, zeg maar, met van die gevoelige snaren. Die van die lekkere country zwijmelmuziek houden. Die country ballads, die country love songs, die tranentrekkers, alles wat daarbij komt kijken. Ja, en u kunt natuurlijk ook tijdens de uitzending een verzoekje aanvragen, maar daar zit wel een spelregel aan, dat het wel een country love song moet zijn, want anders draaien we hem niet. Nou, en verzoekjes die heb ik inmiddels al in de reguliere verzoeklijst zie ik al wat staan. Van Jan, Jan Reg, goedemorgen. Of goedemorgen, goedenavond Jan. En natuurlijk krijg ik maandelijks een gedicht toegestuurd van Johan IJzelaar. Met daar een aantal verzoekjes bij voor zijn vrienden en kennissen. En ook die komen weer voorbij vanavond. En hier en daar kijk ik even of ik een leuk gedichtje zie. En die hoort u dan ook voorbij komen. Nou, in ieder geval gewoon lekker een beetje liefde en genegenheid uit uw luidspiekers. Ja, ik zei het al, Amos Morris, She Thinks I Still Care. Daar begonnen we mee. En klaar heb ik staan, de formatie Brooks & Dunn met All Out of Love.

Ja, en dan moet je ook bij de les blijven, hè, zeggen ze. En dat doen we ook wel. Connie Smith draaiden wij op verzoek van Jan Heeg met Love is the Look You're Looking For. En dat kan zomaar eens waarheid zijn. En daarmee is de kop er inmiddels vanaf. En gaan we ook het eerste verzoekje van Johan er eens even bij pakken. Want zo'n mailtje met 6 verzoekjes, dan moeten die natuurlijk wel gedraaid worden. En wat gaan wij als eerste van het lijstje van Johan draaien? Gaan we doen voor Michael en Linda. We gaan voor hen draaien de Early Birds met I Still Love You So. En de gehele familiekring zeggen allemaal, jullie twee zijn voor elkaar geboren. Een superstel die op hun manier alles aan elkaar en bij elkaar aanvullen. Een droomstel, dat zijn Linda en Michael. I Still Love You So.

beetje van de formatie Middelen terug te vinden op hun laatste album, wat Stages heet. Formatie Middelen samen met Mackenzie Carpenter. I Wish You Would. En als je tegen je meisje, je vrouw, je vriendin of je partner, want dat kan ook in mansvorm zijn, hè? Ook mannen kunnen van elkaar houden. Als je dan tegen elkaar zegt, you're only lonely and you're the only one, nou, dan zit het vastgebeiteld met de liefde.

0: we gaan het over woorden hebben. Maar daar moet ik natuurlijk wel een bijpassend liedje bij zoeken. En ik heb hem inmiddels gevonden. Hoe kan ik de woorden geven aan alles wat je deed? Hoe beschrijf ik een heel leven zonder dat ik iets vergeet? Want je was niet zomaar iemand. Je paste nergens in. Dat maakte jou zo interessant. Tot aan je laatste zin. Deze woorden zijn maar klein, maar wat ik echt eigenlijk zeggen wou. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Een wereld zonder jou.
1: Quick, watch me get untangled here, boy. Yes, ma'am, I'm gonna dive right in the middle. That's my closing bit, man. I just take a leap right into the crowd.

Ja, eentje uit vervlogen tijden. U hoorde Jim Reeves samen met Deborah Allen in Take Me In Your Arms and Hold Me. En er was een verzoekje, kwam er van Jan Hecht. Tweede verzoekje van Johan is voor Yvonne en Jos, die kunnen alle kaart spelen. Toepen, rikken en pesten. En ze zijn daarin een paar echte kanjes. En hele goede kaartjes. Maar ook zijn ze enorm gek op elkaar. Johan heeft voor hun aangevraagd. De formatie Octopus, die komen uit Nederland, hadden in 1978 een prachtige hit, South of the Border. Maar daarvoor of daarna kwam ook het hele mooie I'm So In Love With You.

Morgan Wallen. Vorig jaar was het nog een hele grote hit, deze van Morgan. Eens even kijken, wat hebben wij hier? Een Winnie Too. We gaan naar een dame die ik onlangs heb geïntroduceerd. Ze kwam namelijk met een album uit. Maar voordat zij met dat album kwam, had ze al een EP'tje met een nummer getiteld Butterfly. Ik heb het over Lily Meola. Ik heb haar laatst gedraaid in de dubbeldraaiing Country Moods, maar ik heb haar nu klaarstaan met het prachtige Butterfly.

Ik laat niet los. Ik hou je vast. Op een manier die mij goed past. Dicht bij mijn hart. Ik leef je voor. Je stem klinkt zacht in alles door. Ik laat niet los. Je bent erbij. In hart en ziel. Omhels je mij.

Oh, heel gevoelig uit die prachtige film A Star Was Born door de Lady Gaga. En op het einde nog Bradley Cooper in I'll Never Love Again. Breng ons bij een bezoekje van Johan. Voor Julie en Lynn, die twee supermeiden. Ze zijn al zo ontzettend mooi en doen wat ze kunnen. En ja, het worden echte dames. Dat hou je niet tegen, schrijft Johan. Ja, dat hou je niet tegen. Ik bedoel, het krijgt water, het krijgt voedsel en het groeit allemaal. Airlines, when we make love...

Ja, een grote hit van Dolly Parton en Kenny Rogers. Soms kom je mensen tegen die iets in je bewegen. Die raken iets in je aan waar je nog nooit bij stil hebt gestaan.

Fool Me, je hoorde George Canyon, ja, een hitje van al een tijdje geleden. En het was het favoriete song van Gusta, van André Klok, oftewel DJ Paco. Ja, helaas niet meer onder ons en af en toe denken we natuurlijk nog wel aan haar. Ja, en aan wie ik op dit moment denk, daar valt dit nummer wel aardig op beschreven. Hier is namelijk Johnny Reed met A Woman Like You.

gezegd worden. Je ziet er prachtig uit vanavond. En u hoorde David Kirsch. En die vertolkte dus You Look Wonderful Tonight. En dat deed hij speciaal voor Thea. Die vandaag 77 jaar jong geworden is. Groot feest bij Café Het Hart. Met hapjes en drankjes. En voor iedereen wat wils.

0: gedicht van de maand in Country Mood.
1: Het gedicht van de maand draagt de titel Afscheid. Afscheid nemen van jouw liefde. In een wereld die draait om jou. Nee, jij bent zo'n lieve schat. Afscheid is voor mij onmogelijk. Omdat ik immens, maar dan ook immens veel van je hou. Ja, mijn liefste, je bent de drijfveer in mijn liefdeswereld. Die telkens omdraait. Van zonsondergang tot de maan mee roept. Om je te beminnen. Nee, afscheid nemen is voor mij geen optie, omdat ik je al mis als je er even niet bent. Je ziet in mijn ogen de glinsteringen en ik glunder van jou, intens, mooie glimlach. Ja, schat, jouw emotie van liefde voor mij in het holst van de nacht. Denkend aan jou heb ik slapeloze nachten. Nee. Zonder jou ben ik alleen in deze wereld. En mijn belevingen voor jou, daar denk ik steeds aan. Maar afscheid nemen, dat bestaat niet voor mij. Want je mooie, grandioze liefde voor mij. Ja, liefste, afscheid komt er één keer. En dan moet ik je achterlaten. Maar afscheid kan gewoonweg niet van jou. Omdat ik doodgewoon ontzettend veel van jou. Afscheid nemen komt niet in mijn gedachtegang voort. Liefs, Johan. Het liefdesgedicht van Johan Heizelaar. En dat is voor even. Zijn laatste gedicht, want Moonlight gaat op zomerbreek. In de maand augustus en september is er geen Moonlight. De volgende Moonlight zal dan weer zijn in oktober. En om precies te zijn op 29 oktober. En bij dit gedicht van de maand draaien we nog een prachtig nummer. Voor Brigitte, ze heeft haar tuinset met de storm die was geweest, alles in de lucht geblazen, maar de buurvrouw had het in de gaten en heeft het tuinset weer netjes neergezet. De formatie Alabama heb ik klaarstaan met Angels Among Us.

0: verzoek van Jan Hecht draaiden we deze prachtige van Dolly Parton samen met Vince Gill. De prachtige I Will Always Love You. Komen we in ons eigen kikkerlandje. Want daar bracht vorig jaar november ons eigen Waylon zijn Time Jumper album uit. Daar prijkt het prachtige At Least I've Got Your Memory op. En die heb ik voor u klaarstaan.
1: Dearly beloved, we're gathered here.

Kitchen. Daar komt het prachtige duet vanaf van Shania Twain samen met Willie Nelson. The Blue Eyes Crying in the Rain. Over duetten gesproken. Nu zijn Tammy Wynette en Mark Gray met Sometimes We Need.

Ja, uit vervlogen tijden zullen we maar zeggen. En ik kreeg net al een berichtje van, ja, deze draaide ik vroeger ook. Maar het origineel is wel van Tammy Wynette, welke u hier net hoorde, samen met Mark Gray. Maar ik zat even te kijken wie dat...

In de geschiedenis van de muziek. Dit is ook zo'n bekende, maar volgens mij was die van Air Supply, maar hier in de uitvoering van Grant & Forsyth. Hier is All Out of Love.

nummertje van Dr. Hook. U hoorde If Not You. En zo langzamerhand gaan we naar het einde van dit programma. En voor een aantal mensen gaan dan al een beetje de oogjes sluiten. Ja, en met oogjes sluiten ga je ook proberen een droom te verwezenlijken. I Can Dream. Hier is Stacey Dean Campbell.

Ja, daar was die dan, Stacy Dean Campbell met If I Can Dream. En deze is zo mooi. Hij is origineel van Ronan Keating. Maar als je deze stem hoort, dan denk je, er komt een engel voorbij. Hier is Donna Target met This I Promise You.

Let the angels sing, zou ik zeggen. Donna Target is haar naam. Zij vertolkte het prachtige This I Promise You. Zit er bijna op. Maar voor ik zo de stekker eruit trek. Heb ik nog een gedichtje voor mijn lieverd. Op een dag word ik 's ochtends wakker en ben ik niet meer alleen. Ik hoef je geen berichtjes meer te sturen of je te bellen. Ik zou je niet missen of onzeker over je zijn. Want op een dag, wanneer ik 's ochtends wakker word, lig jij naast mij. Daar draaien we gelijk het laatste verzoekje van Johan bij, speciaal voor Cor, in zijn sas, met het werken in zijn café Het Hart in Helmond, met al zijn passie en liefde. Hier is Elvis Presley met If I Can Dream.

Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Moonlight. En zoals ik al aan het begin van de uitzending zei, we zijn er even 2 maanden tussenuit met dit programma in verband met een zomerbreak. De volgende Moonlight zal zijn op 29 oktober. Rest mij u een hele goede nachtrust te wensen. En natuurlijk kunt u mij zondag weer horen met mijn andere programma Country Notes. We gaan eruit met Colin Ray. Die doet zijn dreams with you. Ik zeg dag, welterusten.

En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.

0: Hey, we're the Roys.
1: I'm Lee.
2: And I'm Elaine. For our music and more beautiful bluegrass music,
0: Crossroads Country Radio is the place to be.
3: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.
1: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: This is Jessica Ridley. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
1: Dit is Moonlight, de muzikale knuffel voor het slapen gaan.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetz.
2: Groetjes van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
8: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

Nickel or dime. Keep it till it's covered with ease.

Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.